aan het venster waar ik ken alleen uw naam. Het is of ik haar pas nu ontmoet in een fontein van warme gloed.